Ferrari is een lekker bok. En haar zweet in een manier op. Kruip ze hier die kans om je helemaal te taan. Zij is die ace van al die dansters.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

tyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te streef en om te same nooit ooit terug te kyk.

kennen. Want ik verkoop nu jenen, die goedkoopste wat jij ooit zal kan vinden in die country. Jouw naam komt op een wachtlijst, want ik heb nog net die MP. Dan

Dag het aan gebrek, een perfecte prinkie ram. Nes een storyboek verhaal. Die gasten is al hier, mijn beste vriend.

Als ik in de holte van die nacht, nou met die beste bloem. Er werken mensen die op andere van. Als die dooi is van Heidse Eibe, wat die wet van die beste bloemen gemaakt heeft. De sterkman wordt gekist, die sterkman moet oppassen. Want als die regen wegblijft en die groot honger komt, dan moet die kost en water gedeeld worden. Rij, waar is die jachters van de oudheid? En die man met die groot lied kan maken.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.
1: Ek het jou

volg ons op Instagram @luisterfm. Sê vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om

0: Neem jou op vlerke. Lekker, die lekker luister. Stasies, vat hem lekker dier en maak seker jylle stop the charts met al die treffers. So jylle vir jylle twee nieuwe treffers gegee, ons het een wat oorblij, so blij en geskakeld. Dan was jylle met vlerke, William Wolf en Zami Swimmer en John Boucher met Neil Swimmers met In Die Bosveld. Ons is baie lief vir dit, Bosveld in ons are, maar het is altijd lekker om saam te keier en om seker te maak, maak jy saak waar jy is nie. Maak ons het lekker. Maak ons het lekker.
1: Ons maak het altijd lekker.
0: Ons probeer.
1: Het is een vrijdag, julle. Het is lekker.
0: Nee. Ek wonder net, jy weet, ons het nou een bok naweek af.
1: Ja.
0: Ons het een bok naweek af.
1: Ons het een bok naweek af. Ek wonder wat
0: sadness vir my.
1: Ek wonder wat gaan die bokke doen.
0: Rus.
1: Dink jy so?
0: Rus. Ja. Rus. Maar natuurlijk ook morgen, gouwe leeuws, pumas, griekwas, blauwbille, wat ook een grote is, so die ouders kan bykie daar kyk, by Ellis Park in Suzuki Stadium. Klinks my vinnig, die game gaan loop. So ja, een bykie minder van rugby en sport, so ek denk die vrouwens kan nou sê, luister, jy het laatst namelijk dit gedoen, so ons gaan hierdie namelijk dit doen. Maar boys, vat het aan, doen het mooi, want as die rugby weer begin, het jy verskoning.
1: En natuurlijk Carrie Beeker, wat nog steeds is, so is paar dinge wat aangaan hierdie naweek, sportgewijs, en natuurlijk as julle wil opgedateerd bly oor die sport wat aangaan, skakel net in op saterdag tussen 6 en 9 vir Marius en De Leon op Luister FM Sport.
0: Natuurlijk, ja, en dan denk ons ook aan ons drie supersterre, ons kleindorpie Dromer, Ilandre, Revensie en Kurt Darren, wat nou op pad is na Canada.
1: Ja.
0: Om bykie shows daar te gaan doen.
1: Ja.
0: Nee, lekker.
1: Dit is baie interessant, ek moet sê. En ons een nieuwe tour op pad, het jy gesien die tour? Kijk, ek hou van een slim naam tour, nee?
0: Ja.
1: Dit is vir my die beste, so ek wil net seker mag ek kry nou die regte naam van hierdie tour wat aan is op die oomblik. Ek wil sê, nee, ek gaan dit verkeerd by, twee klein oseane tour.
0: André het Norman en wie?
1: André het Norman, Herman Kleinans.
0: Oh, wow.
1: Nee, is een fantastische een. Ek dink is fantastisch om het te sien. Het gaan een lekker een wees, twee klein oseane tour.
0: Ek like dit. Ek het obviously oseane gedink aan die, aan die oseane.
1: Ja, so dus André het, Herman Kleinans en twee.
0: Oh, dat is cool, man.
1: Fantastisch.
0: Dat is redelijk super cool.
1: Ek vind het, soos toe hulle klein groen bloem gedoen het.
0: Verstaan jy. So ja, dan het ons nog een splinter nieuwe treffer, wat ons net of julle gaan deerskiet. So blij ingeskakel op die lekker luisterstasie, om seker te maak julle stap op the chance. Ek wil ook net of julle iets speel, want deesdae met mashups, is het vir my weird om die goeders te hoor. Want mense mashup alles deesdae.
1: Ja. Omdreven.
0: Nee, soos rarig. This is the Pina Colada song.
1: In my brain it have a short circuit.
0: Hoe kom pas dit? Hoor die einde. Hoekom?
1: My brain says,
0: dude, why is it working though? Why is it working? It's working. It's
1: I don't like it.
0: Ja, ek is met jou.
1: This was Sandstorm and Baby Shark.
0: Nee, daai, you like that.
1: I love
0: it. Jy het net gesê, jy het ingekom op een trippel.
1: Dit en wat is daai Spice Girl remix? Dat was een Spice Girl remix. Het
0: was een mashup.
1: Oh, een mashup geweest met die Spice Girls. Dit was cool.
0: So, gepraat van toilette. Spice Girls.
1: Wat?
0: Ja. So, het jy al ooit op die bank gesit? Nee, en dan denk jy, oh, I need the toilet. Right, ek moet gaan pipi, of whatever. Maar so ver, ek slaam, ek het die lissie. Wel, Sheena het die antwoord.
1: Ek kan nie van waar jy gaan nie.
0: Sheena het die antwoord. Alright, so Chinese besigheid het nou een $4,000 automatische robot toilet ontwerp. So die toilet rij homself dier die huis en dan kom hy na jou toe wanneer jy het nodig het. Oh, kan jy dit imagine? Jy sit by een braai.
1: Ja.
0: En dan randomly staan Koos op En dan hier kom die robot en hy plak net dan langs jou.
1: Ek wil nou in logika sê, dit is seker ontwerp vir mense wat nie mobiliteit het nie.
0: Nee, ek stem 100% saam met jou, maar jy weet ongelukkig saam met dit kom baie ander dinge.
1: Nee, maar net soos wat het sê, do not stick your head in a microwave, moet ons ook net by sê, dit is nie gemaakt vir lui mense nie. Alhoewel, lui mense gaan dit nie teenkoop.
0: Ja, ek dink.
1: Kan jy nou dink, jy gaan nou die premier van een of ander plek doen. En hier kom jou robot. Wat is daar? Is my robot van wanneer ek nie piepie?
0: Nee.
1: Nee?
0: Wow.
1: Gaan ons na Taylor Swift chat toe. Kijk, ga weg, ek voel gauw wieps.
0: Ja, ek gaan op hom rij. Ek rij in op hom. Ek meen, dit is, it's like your fancy.
1: Okay, ek sal hom goud spreek.
0: Like fancy, ja. $4,000 as jylle graag wil
1: so,
0: pay as you go. Dan,
1: jylle nieuwe deel van ek bring my eie troon.
0: Ja. Oh, dit is niet verkeerd. Oh, oh. So anyway, splinter die betreffers. Dus gaan we kideer. En vir hulle natuurlijk is niemand anders te, as meneer Rian Benaid. Nou natuurlijk, Rian Benaid brengt voor ons een splinter die betreffer. En hulle sê dat lof is op een echte liefdeslied. Wat luisteraars herinner om die mense vir wie hulle lief is met waardering, bewondering en mooi woorde te vereer. Nou in Rian se woorde self het hy ook gesê dat hy het verskrikkelijk hard gewerk aan hierdie song. En ons geloof vir hom is Rian Benaid.
1: En die muziekvideo is uit.
0: Yes, 100%. Die muziekvideo is uit in die naam van Lof. So hier is van die waardering van al die mense in jou lewe.

0: DIY Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in lers oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en nie weet jy is nie hier nie, word soos lood. Vermiste mense, maar allemaal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate, sonder jou is leeg verlaat, en ek weet in wat mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore, en een droom word weer gebore, maar een wereld lê verloor, in die leegheid van die woorde wat daar is. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, is maar onbereikbaar ver, wat langzaamheid gekring het oor my grense, nog blokken maar afzijdig soos een ster. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, wat om my is maar onbereikbaar ver, wat langzaamheid gekring het oor my grense, nog blokken maar afzijdig soos een ster.
2: Luister FM.

The sounds of Chris Norman, baby, I miss you. Miss jy dalk iemand vandag, dis ok, al sal weer mooi loop een of ander tyd. En is so 20 oor 10 gesels ek met Sunreach Care. Hulle gaan in die atelier wees, so bykie rondom oor wat hulle doen precies en hoe hulle werk. Ook by so kwart oor 11 vandag het ek vir Roan van der Kuil, ook een van ons Ooskaap talente, een man wat lekker kan sing, is ook hier en dan praat ons oor een spinte nuwe lied wat ons gaan doen. En dan baie nuwe liedjies wat ons gaan vrystel ook in die program dan vandaag.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ladies and gentlemen, boys and

Waar die vlammen lek, het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog

0: Die klanke van Sunset is so het champ met Coming Along. Net oor het Kurt Dern met Kaal Voet, Sokie en Pieter Smit en DJ Olsewa geef ons die stikkie van een merwe. Tijd so 7 minuut voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, hier is een boodskap van Mornay, kom ons oor wat sê hy.
1: Goedemiddag eten, Mornay, so goed van goed, gaan goed, dankie. Ja, terwijl ek jy zoom te bestuur, luister het lekker naar die uitsending en naar die muziek. En as het al een liedje kan omdraag, as ek dat mag, gaat het aan Daniel Jan van Vieren. En sê, ek is met haar baie lief voor. Kreeg ook vanavond te sien, die lekker worship in koele. En die liedje wat ek graag vol opdraag is, dat ek denk, I need more of you van die Bellamy Brothers. Baie dankie.
0: Daar zijn Mornay, baie dankie vir jou boodskap. Ek sal om definitief vir jou line. Like vir my, jy gaan een worsie braai vanavond niks fout daarmee nie. Debra sê, Mello Etienne, speel asseblief vir ons Ikey Breaky Heart. Sy remix asseblief, dis natuurlijk van Old Soul. Debra, ek sal om natuurlijk vir jou speel, so die loop van die program. Dankie vir jou versoek. Hier is nog iemand sê, Mello Etienne, geluk wens aan Natalie. Doer in die Vrystaat, geniet om baie liefde. So kom het van Ria Lezaan, Kelvin en Monray. Daar zijn Natalie, baie geluk met jou verjaardag. Al die pad van die Vrystaat af, hoop jy het een mooi dag en mag die heren vir jou reiklik sien, jy kan heel naweek partijk jou. Nou kyk, wat is een vrijdag sonder een heerlijke boere muzieknommerkie?

Die klanke van Wicked's Bootman aan hier vir ons ijskoue bier. Ijskoue bier. Net voor het douzie met tussen jou en my en Tamlin Wessel sê vir ons live voete. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die Onderrok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli terwyl voorraad hou. Heel en half vark slegs R46,99 per kilo. Bok maak hierdie hoenderfilet stikke R59,99 per kilogram. Geel vet teebeen en klapsteik slegs R109,99. Geel vet rampsteiks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons pootjiekos kompetisie op Saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl ander potverkope aan liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM Sahuk rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12. Sien jou daar.

Naweek afskop voor daarin geluister naar die klanke van Martin Bester en Lofi Disco Damage. Jou weer om die draai, sportnies kom jou kant toe, ons het top piek. Die WhatsApp klapweeks blijs terug, dan kan ek weer van julle hoor. Gister was snaaks gewees, was weird. Nou en dan wil ek kyk wat sê julle, wie kla nou weer oor die harde rock muziek, niemand, niks, weird. Ek is verbaas, niemand het ge-SMS nie. Maar nee, ek speel maar net. Ook jou topic het jou kant toe kom. Ons het ook natuurlijk Netflix, Kiki Kijk, Hot Stuff, alles en meer. Net die so op jou lekker luisterstasie. Ons hou met die muziek, Jelof. Hy die flerke, sê hy vir ons. Sint alles het

0: Luister FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083 310 0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park.

Wat een lekker tune. Hij klopt sommer. Cardi B, kan ik jullie een nieuwe muziek op Leister FM's klankgolven. Gezels aan, vandaag is topiek, ons praat tol. Ek wil bij jou hoor, want het is een vrijdag, ons kan tol praat. In jouw huis, gebruik jij one ply of two ply? Een velletje of twee velletje? En hoekom? Hoekom? Moet nou nie skaam wees. Moet nie kom allemaal sê, jy gebruik die fancyste goed wat gemaakt is van satijn nie. Kom nou, jy weet, partij keer werk het niet. Soos ek het al in plekke geblei, waar ek kan niet die toeplaan nie, want die goed is te dik. Nie waar, die toilet sê, ek kan om die slik.

0: Lekker muziek luisteren FM. Big Nick samen met jou. Kom met oog op Practice 2. Dat is die Grand Prix Formule 1. Dat is Hongarije. Die laatste ene voor die somer wegbreek vakantie. Waar een beetje van een breek is in die Grand Prix kalender. En het is net een ongeluk geweest. Een van die Alpines wat like my beer verloor het. En een beetje uitgespin het. So, hy is geel vlaggie. Maar hy sal nou aanhou met die tweede oefensessie. Daar gaat hy. Die naweek Hongarije. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars Trade-in Assist? Kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil? Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Werner van der Wiven met Wijnland. Net voor het Meibel met Bam Bam en Gerard Stein met Sexy 4 van een gedraai bij een paar van ons corporatieve vernoote. En dan herhaal ik ons muziekfeit waar of onwaar, want ek krijg so een gemengde reaksie en een paar van julle wat vir my vraag wie is die Brails. Nou weet ek nie om te antwoord op daar dene nie, maar ons gesels binnenkort daar.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nieuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
0: Dat is een draai gemaakt by paar van ons korporatieve vernoote hier by Luister FM. Onthou as jy ook enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het tussen deur, jy is meer as welkom om in contact kom met my in die Luister FM atelier op ons WhatsApp lyn 082-333-367. So ek herhaal nou vir 'n tweede keer ons eerste musiekfeit waar of onwaar sessie. Dit is nou deel van die eerste insetsel vir vanavond. So dit werk is, as jy dalk nou net so willekeurig ingeskakel het en jy sweef net so voorbij. Ek geef jou muziekfeit, jy evalueer of dit waar of onwaar is. Ek is net bezig om ietsie uit my mouw te trek en vir jou een story, soos een spinnekop web, te spin of praat ek eindelijk die waarheid? Die bekende muziekgroep Die Brails het uit die duo Frans en Sunny Brail bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van die werkersklaslewe in Suid-Afrika. Waar of onwaar? Nou, soos ek het een gemengde reaksie van julle krinpaar van hulle vir my sê, Jan, herhaal asseblief weer, of julle kan nie onthou wie Die Brails was. En nou, dit is nou natuurlijk die mense wat nou hier die liedjie gesing het.
5: Sy het nie geld om een te koop, maar ek moet gaan op retour.
0: Oké, okay, dit is al motivering en inspiratie wat julle nodig het. Jennifer Samurio met Op soek na jou. Dit is nou amptelik tyd waar ek begin met julle versoeke wat julle alreeds vir my deurgestuur het. Ek begin met die heel eerste versoek vanaand. Gaan daar aan Janine wat vir my gevra het. Goeienaand, Ian. Sy het dit alreeds gestuur toe ek al my nuus begin het. Kan ek asseblief vanaand net vra vir enige Jennifer Samurio liedjie. En dit is gevolg daar dan deur Linkin Park met Nam en dit is speciaal daar vir Ned. Wat vir Linkin Park gevra het. Dan het ek vir Justin wat vir my gevra het. Goeienaand, Ian, indien moontlik Edense live teen live. Hou die liggolwe vier warm asseblief, want die windjie en die weer is ijsig buite. Ek maak natuurlik vir julle so net die beste op pad hier op jou lekker luisterstasie.
6: Hi, ek is Jennifer Zamudio en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Nou, ek weet nie hoe so ek voel as iemand my vir gelyk met kos. Om eerlik te wees, om te sê, jou, ek weet nie, jou kleredrag lyk sappig van in sulke vergelykings, ek weet nie. Byvoeglike naamwoorde is nog oké, maar vergelyking met kos nie in my portefeuille van waarvan ek hou nie. Maar ons allemaal het ons eie voorkeure en opinies, dis maar wat het is. Ons tweede en laaste musiekfeit, waar of onwaar sessie vir vanavond is as volg. Die Amerikaanse kunstenaar, bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar? Die Amerikaanse kunstenaar, wie bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar, laat weet vir my 082-33-33-67 is dan daar data tariewe geld. En dit lyk vir my of die hele Jeffreys baie vanavond luister. Boonbehalwe allemaal wat nou via die internet op die stromingsdienst

excite us. Knijp twee ballen vast tussen je benen, met je handen en je knieën op je stenen.

Likkie. So lekker Likkie en al wat hy, en hy sing van die la la Likkie. Dis mos maar ons, as jy nie weet wat die lirieke is, jy mommie vir la la la la, gaat jy so aan. Maar lekker Likkie, nie te min en voor net voordat die klip werf, broorkies met een lekker ou jas. Wat een lekker drijver om op te skoffel en te dans en alles tussenin. Tijd nou vir die omgekeerde melodie. Hoe hierdie insetsel werk is, ek speel vir jou een treffer in die achterste voor melodie. So, 15 seconde klankgreep van die treffer wat dan terug speel. Ek geef jou wel bykomende inligting. Jou bykomende inligting is dat hierdie treffer in 1989 vrygestel is. Internasionaal Engels, vroulike kunstenaar. So 1989 vrygestel, vroulike kunstenaar. En jou 15 seconde klankgreep klink as volg.

lekker dolce vita aan. En natuurlijk dat beteken daarso een lykse leven. Net voor het lipsing met Funky Town, Gerard Stein en Nadine met hulle duet Rooi Roos en Nick Stevens met Vlug 101. As ek Roan de Toy daar met Stockholm is in droom. Dit het ons 6 spel daar so nou tot die einde gebring. Nog my laaste 2 treffers, dan groet ek vir julle net hier op julle golf van Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Bok van Blerk sê Karel en Katrientjie en vir hierdie treffer moet julle luister. Dit is 'n narratief wat vertel word. Van begin tot einde. En dan Andries Vermeulen met In Afrikaans, dan tyd vir my om vir julle te groet.

0: As jou besigheid of projek meer vlootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Harry Carey, twinkle cut and a hot dog. Give me coffee, coffee, that good sandwich and a eggnog. A blinky stop and a traffic cop and I'm right for the night. I cruise the nose van al die dogs, bring water. Mijn maat die schreeuwt om een kostertje al een kwade. Hij wordt een neus, want die vindt wij koud en

heet. Hoi, is op bij de treffer, ik kom vanuit Rijk, de voordelen. Ik word benieuwd, maar niet van bijkomen.